0: Picture this.
1: Batman overdicked.
0: Recording studio somewhere far, far away.
2: Oh, op deze plaatje ken ik de hele nacht weer dansen.